Goedenavond, dames en heren luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dreamaster. Ja, ze volgen elkaar op, hè? Zijn er nogal wat? En u weet het, elke nieuwe aflevering van Dreamaster beginnen we met...

0: Santana naar Leave Away. Zo. Nou, en als ze Leave Away praten, dan is het ook zo, hè?
1: Of dacht u soms van niet? Ik weet niet wat er allemaal gebeurt vandaag, hoor. Maar alles gaat net een klein beetje anders dan ik normaal gewend ben.

if you think it's over. En nu is het niet uitgevoerd door Chris Rea en Elkie Brooks. En persoonlijk, moet ik eerlijk zeggen, vind ik dit een heel wat betere uitvoering. Maar ja, ik weet niet hoe u erover denkt, dus ik zou maar denken, ik hou mijn mond dicht.

Geweldige zangeres. Ze heeft in 1985 nog wat opnames gemaakt die in 2013, denk ik, uitgekomen zijn. Geweldig.

Barbra Streisand and John Mayer. Come rain, come shine. En dat is heel wat. Dit wilde ik ook nog even draaien.

En zo, dames en heren, zijn we met een slapende Rina Haver op de achtergrond alweer gekomen aan het einde van deze Dreamaster. En dan gebeuren er de meest krankzinnige dingen hier in de studio, dat kan ik u wel vertellen. Ik zal er niet over uitweiden, maar ze verslikt zich ook nog. Nou, dat gaat helemaal goed. Het zal wat worden morgenavond, hè? Of woensdagavond, of maandagmiddag.

0: RNI in association with Jazzbox International.
1: Radio Norte International, de Nederlandse service.
2: RNI tijd,
3: de juiste tijd.
2: Radio Noordzee Internationaal.
3: Dag in, dag uit.
2: De klok rond met kilometers lang muziekplezier.
4: Europe's only all-day music station. This is Radio Noordzee International.

0: Madi Wodo. Gert Verhulst en James Cook, de treiterschijf van deze week. Jawel, Madi Wodo. Laat werd ons toegestocht op 26 mei 2026. En je kreeg hem al hier te horen op Radio Noordzee Internationaal. Van harte welkom. Dit is de enige echte Nederlands-Vlaamse service van Radio Noordzee Internationaal. En ja, u bent natuurlijk van harte, maar dan ook van harte welkom.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: Een weekend vol met
3: Gouwe Ouwe.
2: Met op zaterdag en zondag
1: de Nederlandstalige service die je mee terugneemt naar je jeugd.
2: De tijd die je toen beleefde, beleef je nu weer.
1: Elk weekend met R&I.
4: The Dutch Service. Transmitting from the DMZ in the middle of the North Sea. For you and me.

0: Dat zijn van die onverwoestbare hits van de Archies, jawel. En sugar, sugar, honey, honey, beetje suiker in de koffie, dat smaakt altijd beter.
1: De leukste gouden ouwe met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal. Dit is Tweemaster. Tweemaster.
0: Radio Noordzee, uitgestraald op het internationale wereldwijde web. In FM stereo broadcast quality in Duitsland, Frankrijk en in Engeland. Wees welkom, wees gezeten. Soulmuziek door drie meisjes. The Three Degrees.

Als je die dames van de 3 Degrees hoort zingen door je luidsprekers. Of door je headset. Als ik niemand met heel op mijn oren heb, dan draait de chocolademelk er zo uit. Oh, My Simple Heart.

0: De hits uit de jaren 70 worden hier zo snel achter elkaar geserveerd. Nou, je moet alles al op je oren wrijven. Ja, dan heb je minder spierpijn. Hè? Nou, dan kan je beter luisteren naar ons. Hi.
1: Een vol weekend lang. De Vlaams-Nederlandse service op Radio Noordzee Internationaal.

0: pour notre écouteur en France, c'était Claude François en La Même Chanson. We kennen de versie natuurlijk van de Four Tops en the same old song. Je krijgt hem hier te horen op Radio Noordzee, de enige echte op de Vlaamse en Nederlandse service.
1: Attentie, hier volgt...

0: Who Pays the Ferryman? Yannis Markopoulos. Yannis Markopoulos. Misschien nog een kozijn of een broer van de echte Marco Polo, wie weet.
1: Ik luister altijd naar Radio Noordzee Internationaal op FM, maar ook via de webstream. Jij toch ook?
2: Five decades of great music on Radio Noordzee International.

0: Ze stal de centen onder onze Belgische Samantha Arenhuis. Ik heb het over Imca Marina. Ja, de Hollandse Samantha, ik zal het zomaar noemen. Viva España werd in een Duitse versie gegoten en verkocht ontzettend goed in 1972, het jaar des heren.
1: Enjoy the music. Music. Number one hit radio. Dit is Soundmaster. De leukste gouden ouwe.

0: Dat is er eentje net de oude dansen. De mannen van Hawkwind en de Silver Machine.
1: Hit after hit after hit. Radio North Sea International. Number one hit radio.
2: RNI. 24 hours a

0: Jorike Sterken. En ze had een zwak voor boeren die een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, in overgewicht zaten. Maar wie niet, hè? We hebben allemaal een beetje overgewicht. Maar dat maakt ook de klank een beetje dieper. Dan hoor je zo een beetje beter, dieper de bass. Ja, yeah, de bass.
1: Die Jan van Rooy, dat is net een vliegenvanger. Ze vliegen er tegen en ze blijven er tegen plakken.

0: Hij kon het alleen en hij kon het best af. Er was niemand minder dan Freddy Fender en ja, de man van Wasted Days en Wasted Nights. Het zijn geen verspilde dagen en geen verspilde nachten als je je radio opzet op RadioNordSea.uk. En in de jazzcentrale in Frankrijk, Jazzbox International en France. En niet vergeten, die zatcentrale in Duitsland.
1: Nederlandstalige service van R&I met Jan van Rooij.
2: Radio Noordzee, internationaal. Noordzee Sound.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Nederbeat op jouw radio.

0: is er ook al niet meer onder ons. Hij heeft ook de eeuwige jachtvelden benaderd. Ik heb het over Hank the Knife. Weilen Hank the Knife. En de Guitar King. Nederbiet, hè? Ja, Hollandse rock'n'roll. Radio North Sea.
1: Your 24-hour music power station.

0: worldwide on RNI.
1: Nieuwe platen, die hebben we ook bij Loco Loco gedraaid. April 2026, extra ter schijf en gordo, Rainer und Sonnenwelt.

0: Little darling, do not let a tear fall from your eye. Adam Stewart, Billy Stewart en The Summertime. We hebben die ook nog liggen ergens van de Shakespeare's, maar deze is veel ouder.
1: Dit is de Nederlandstalige service van R&I met Jan van Rooij.
2: Radio Noordzee, internationaal.
3: Ja, ik ben niet top 40 muziek, vind ik gewoon flink saai natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaat.

Dat is de presentator. Hij kon zo een beetje van alles. Hè. Hij kon ook zingen, hij kon presenteren. En het was een tv-figuur. Hè. Ik had het over Jan Thijs, zalige. Nee, ik geloof dat hij nog leeft. Kom van dat balkon, oftewel de Vlaamse versie van Il Radio del Sol. En als je dat hoort, dan weet je, we moeten merci en dankjewel zeggen. De muziek werd live opgenomen voor een dood publiek in studio nummer 1 in Groot Holsbeek, België. Voor Radio Noordzee in Duitsland in de Zatcentrale. Voor Jazzbox International à Douce France. RNIRadio.net in the United Kingdom. The one and only. Tot ziens. Ik heb nog, nog twee plaatjes. Hé, we gaan er eentje van maken. Dankjewel, dat programma dat hier genaamd en gespeeld werd, is Tweemaster. Hij wordt integraal op 3 Steam servers uitgezonden. Enjoy your day and listen to Radio Nazi International. Oh yeah.

0: 80 en een conditietje, meneer.
1: Ach, oma, voorzichtig toch. Hoepiewip. Het trimapparaat voor jong en oud is te kopen bij de Shell benzinestations, V&D's warenhuizen en de Nederlandse drogisten en supermarkten.
2: Blijf lachen, schat. Hier komt nog een pedaalhemmer in de verkeerde kleur.
3: Ja, Room Guus, we zijn er erg blij mee, ja.
4: Hadden we maar naar Brabantia geluisterd.
5: Ga je ook verloven of trouwen en krijg je graag precies wat je vraagt? Gebruik dan onze gratis cadeauhulp. Stuur een briefkaart aan Brabantia Aalst.
6: ASF brengt topkwaliteit met de nieuwe chroomdioxide cassette recorders CRO2. De geweldige 9101 met...
7: Here is Rina.